Size the fuck and fuck and us not fodder. Hang my hip on the spider, the floor of all the fight. Ik zie nu nog in mijn tijd, dus ik kom als krijloos te kijken. Ik weet jouw hart is tot mijne, nee, was het lief nooit zijn. Ik voel het op voor die tijd, lucht in die strijd en die einde. Zonder zon is te zeer, beloofd, hand op de Bijbel.

0: Ja, dit was natuurlijk Ariana Grande daar en Lady Gaga met Rain On Me. Die tijd is so 16 minuten na 7. En ik heb een gastie bij mij in die atelier. Goedemorgen, Dudley.
1: Goedemorgen.
0: Morgen. Ja, en die daai Mike daar zo. Ja, die klinkt daarom reg. Gaan het goed? Dank je voor die keier.
1: Dankie. Ja, dank
0: je. Ja,
1: dank je
0: om te wees. Ja. Dus zeg voor mij, eerstens, jij blij in Brackenfell?
1: Dat is recht, ja.
0: En jij is enkel man, jij loopt rond, jij zoekt een vrouw, jij eet die kinders niet. Nee, zo is het van die arts.
1: Nee.
0: Ik heb een vrouw, dank je. Ja, nee, daarom voor Dudley. Hij is een getrouwde man, hij is een pa. En jij blij in Springbokpark,
1: correct, ja.
0: En wat is jij is nog meer dan net een pa en een werkende de man. Wat is jouw, wat doe je in die gemeenschap? Jij doet een baie belangrijke rol. Vertel ons een beetje.
1: Ik is deel van Vindpark Beerdwag en dan is ook die Beerdwagse voorzitter.
0: Oké, wat is Beerdwag? Voor die van jullie wat niet weet nie, van die mensen.
1: Dit is nou maar een groep mensen wat uit hun eie vrye wil uit zorg dat die gemeenskap veilig is. Elke aand in elkaar klim om na eie omkostes ry en te patrouilleer en ons gemeenskap veilig te hou.
0: Ja, so as iemand in jou buurt, dit is Suid-Afrika, daar is die hele klomp buurtwagte, hè? Hier is verskillende, maar julle behoort allemaal in een associatie, correct?
1: Correct,
0: ja. Oké, okay. En dan het julle baas aan wie julle rapporteer en so aan en so aan. So daar is julle hiërargie boek aan jou, maar jy is nou net vir Springbokpark.
1: Funpark buurtwag, ja.
0: Funpark. En watter area dient dit?
1: Dit is nou by ons Springbokpark, ja. Ferndale.
0: Ja.
1: En dan oor kan die pad Springbokpark, daar waar al die besighede by die dokters en
0: ja, wat Medicross, nee,
1: ja,
0: soeits.
1: Die hypermark, ja.
0: Oké, okay, ja, so die van julle wat Brakkerval ken, is van die hypermark af, hier by Checkers hieronder, die klein pik en pykie, en boekhandelle. So ja, dit is eigenlijk een groot area, nee, wat julle dek.
1: Ja, dit is wel groot, maar ja, so ons probeer maar die hele Brakkerval rondrij as ons kan, maar ons doen ons
0: Ja, so moet nie skrik as jy sien hier kom een motor baie stadig voorbij met een bright light nie, want kan dalk net dat, liewe. Ja, hulle ons veilig. Ja, ek weet, hulle het al betekend, het

0: speel jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

0: Is ons kakel by Harties FM, jou stasie hier die Big Valley Radio. Kom ons sluit die program af. Dit is inderdaad elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. En ons het veel baie interessante nuus wat kom by die stal van die Hatfield Motor Group. En ek wil vir jou vragen dat jy hulle moet gaan volg, asjeblief. Doen jouself een guns. Dan volg die Hatfield Motor Group op alle sociale media platforms. Vooral Facebook, waar hulle gereeld vir jou al die inlichting bekend maak. Die nietste nuus en speciale aanbiedingen. En dan natuurlijk onthou hulle webtuiste adres by www.hatfieldgroup.co.za. Maar ja, hier is baie interessante nuus. Feel the heat. Ek kan het in Engels vir jou gee. Feel the heat with unbeatable deals, exciting vehicles and incredible savings at our Hatfield Motor Group dealerships. Whether you're looking for your next ride or just want to explore the latest models, now is the perfect time to visit and drive away happy. Join us for test drives Saturdays. Great offers, entertainment and good vibes. 100% rated number one in service. En dit is waar we het nou gaan. Saterdag, waar dan toetsrit Saterdag wordt. Don't miss out. Come feel the heat and find your perfect match on wheels. It's been called the Hot Deals Festival. And that means test drives available every Saturday at the Hatfield Motor Group. En dit is dan vandaagse uitgave van natuurlijk een rad wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number one in service. Gaan loer gerust naar de sociale media en gaan kijken naar alle webteiste bij www.hatfieldgroup.co.za. En ek krijg weer voor die radio vir hierdie baie speciale motorprogram volgende donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Van my kant af tot dan wat hierdie programma betreft, groetnis en veilig rij.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
3: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
2: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat helpt met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
3: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
2: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Dit is meer om jou rijden te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.

0: Nice FM. Nice.
1: Er is een aardige goeie naand aan jou. Er is op je kop 6 uur in tijd voor je aand Nice op Arties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Hallo, goeie naand. Welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jou Nice om 6 vanavond.

Goedemorgen, skakelen bij Artis FM. Jouw stasie, die Big Valley Radio. Amperkies 13 minuten over 6. En dit was die klanken van Ebba. Take a chance on me, aangevraagd door Johan Smith van KZN. Ons tweede plek deelnemer aan vandag is se woordraai. Ons gaan nou kyk na jou weer. Dis jou minimum en maximum temperatuur vir môre. Aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En dan is dit weer tyd vir 'n handelsbreek. Oor ons terugkom met nog musiek.

0: Nou, ik vooral verschoning daar. Hier heeft ons boodschapje gehad, Diana. Boeta was ons derde plek deelnemer. Aan Woordraai, die kiezer van muziek, wat zij voor ons deurgeet, ons ongelukkig kon ons om nie in die handen krijgen. Maar Diana is baie welkom om iets anders aan te vragen. Enige tijd kan ik nog steeds voor jou speel. Maar hierdie een ongelukkig kan ik niet in die handen krijgen. Beetje moeilijk. Beetje moeilijk vandaag. Gewoon dan krijg ik het recht. Maar ja, het is 6:15. Het is tijd voor handelsbreek. En dan die muziek van Glen Campbell. Rhinestone Cowboy.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: KwaZulu-Natal, die N3 in een noordelijke richting. Dit is die afrit vanaf die M7 West. Stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Net naar die afrit vanaf die M7. Die linkerskouder van die pad lijkt mij is gesluit daar. Ook in daar diezelfde omgeving, die N3 Noord. Noordelijk afrit vanaf Key Ridge. Dit is Key Ridge West. Die M13, stilstaande voertuig op die N3 Noord. Daarbij die afrit vanaf Key Ridge. Rijd net voorzichtig. In Gauteng, die N1 Danieberg-Snelweg. In de noordelijke richting, die afrit bij Rigelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die afrit bij Rigel. Hier in Gauteng is daar oorlogs stilstaande voertuig op die N1 Westelijke Voorbijgang. Sienik is daar een probleem met de stilstaande voertuig daar bij Malibong weer weg. Ook die afrit bij Albert Sisulu. Maar dit is vooral van nou, wat die verkeer betreft, geen ander verkeersprobleem aangemeld nie. Dis amper 6:30. Kom ons maak muziek. Die een wat ons nou luister is een van Dian Roo. Die liedjie se naam is Die Ergste. Bly ingeskakel.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Muziek vir jou ore.
2: Het is warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein, so neem ek aan wat

0: Wel, zo komen we dan aan het einde van vandaag zijn programma. Dus het einde van Huis Waarts. Dank je voor die samenkeer op die donderdag, die 18e juni. Als morgenmiddag weer zo tussen 4 en 7 namiddag. Wat ook morgen is vrijdag, was het een interessante programma morgen weer. Net na 5 na die nieuwe vrijstellingsvrijdag. Maak zeker iets ingeschakeld daarvoor. En ja, dank je ook voor allemaal de deelname vandaag aan die woordtraaispeeligie. En dank je voor allemaal de communicatieboodschapjes. Ik waardeer het oprecht. Ik hoop je die heerlijke hand, fantastische nachtrust voor jou, een prachtige vrijdagmorgen. En krijgen we als die heer wil morgenmiddag dan weer 4 uur voor die radio.
1: Bezig om jouw leven te verwoest. Rijf ontvangen en zijn oplossen verhaal zijn arst. Zonder schuldberading gebruik ons die waarde in jouw eigendom om jouw schuld af te lossen, wat jouw maandelijks duizenden kan besparen. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Randbond is hier vir jou. Kry bijvoorbeeld 150.000 rand teen slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot financiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex product.
3: You know,
4: Aviators Arties, we've got you covered.
5: Okay.
6: But I'm hungry, hungry.
4: We've got you covered.
5: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
5: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
5: Basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties. Whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartebeespoort. Die thuiste van Harties FM.